0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal. Meer
2: radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Woning en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Stef Boomstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt, is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En de ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen, nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad, vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53e onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur 's avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Fancy. DY.

0: Scholing en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. In verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: gek.
1: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
2: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
1: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
3: Hey, die laatste die was van mij, hè?
1: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
4: Nieuw gemeentehuis bereikt bouwmijlpaal. En vermoedelijke moordwapen gevonden in Nieuw-Vennep. De bouw van het nieuwe gemeentehuis in Hoofddorp heeft een belangrijke bouwmijlpaal bereikt. Het gebouw is nu wind- en waterdicht. Ook is het aangesloten op elektriciteit en zijn leidingen voor warmte- en koude opslag aangelegd. Samen met zonnepanelen moet dit zorgen voor een energie-neutraal gebouw. De aannemer verwacht het gebouw in het voorjaar van 2027 op te leveren. Daarna volgen de inrichting en de verhuizing. In het nieuwe gemeentehuis keert ook het gerestaureerde kunstwerk De Pijlstokken terug. Het krijgt een plek bij de publieksbalies waar het voor bezoekers goed zichtbaar is. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat het mes dat eind maart bij station Nieuw-Vennep werd gevonden vermoedelijk het moordwapen is in de zaak van een 59-jarige vrouw. Het mes werd enkele dagen na het misdrijf ontdekt door AD-journalist Rick Spekenbrink, nadat het eerder niet was opgemerkt tijdens het politieonderzoek. Maandag dient de eerste voorbereidende zitting. Een 37-jarige Italiaan zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. De strafzaak wordt de komende periode inhoudelijk verder behandeld. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
5: Meer Radio, Haarlemmermeer.
1: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Stef Boonstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond, totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
4: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

0: jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. Redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Zwaanshoekse loopt vierdaagse voor gevluchte studenten. En 3 aanhoudingen voor voorbereiding liquidatie. Meer Huisman uit Zwaanshoek loopt van 21 tot en met 24 juli de Nijmeegse Vierdaagse als lid van het World Team. De directeur-bestuurder van Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF wandelt dagelijks 30 kilometer om geld in te zamelen voor gevluchte studenten en professionals. Het World Team bestaat uit 58 wandelaars uit 17 landen. Met de sponsoractie wil Huisman bijdragen aan een betere toekomst voor gevlucht talent in Nederland. Doneren kan via de officiële sponsoractie van de Vierdaagse. 3 18-jarige mannen uit Hoofddorp, Sassenheim en Amsterdam zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een liquidatie. Volgens politie en openbaar ministerie zouden zij 2 Zweedse jongeren hebben geronseld en aangestuurd. Bij een eerder onderzoek werden in een Amsterdams hotel meerdere vuurwapens en een grote hoeveelheid munitie aangetroffen. Politie en OM waarschuwen voor de groeiende trend van violence as a service, waarbij jongeren via social media worden geronseld voor zware gewelddelicten. De aantrekkingskracht van snelgeld en status speelt daarbij een belangrijke rol. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Non-stop muziek.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. Verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan. Vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

funny. Yesterday my life was filled with rain.

0: Maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on air. Jaap en Max on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Werkgelegenheid daalt voor het eerst en N205 gedeeltelijk afgesloten. De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is vorig jaar licht gedaald. Volgens databestand LISA nam het aantal banen af van 172.470 naar 172.220. Daarmee daalt de werkgelegenheid voor het eerst sinds 2021, terwijl er landelijk nog banen bijkwamen. Vervoer en opslag blijven met afstand de grootste werkgevers in de gemeente. De zakelijke dienstverlening groeide de afgelopen 10 jaar juist sterk. Landelijk is de zorg inmiddels de grootste sector. Veel werknemers in Haarlemmermeer wonen in de eigen gemeente Amsterdam of Haarlem. De provincie Noord-Holland gaat de komende maanden de N205 tussen Haarlem en de A9 bij Vijfhuizen voorzien van nieuw asfalt en nieuwe beleiding. Daardoor is de weg tussen 10 september en 26 oktober gedeeltelijk afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met ongeveer een half uur extra reistijd. Voor busreizigers geldt een aangepaste dienstregeling. De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd. In sommige periodes is de weg in één richting volledig afgesloten. In andere periodes wordt het verkeer over één rijbaan geleid. Omleidingen lopen onder meer via de N201, 208, A9, A5, A4 en de N207. Afhankelijk van de fase van de werkzaamheden. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. Verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan. Vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: La Isla Bonita. Madonna op Meer Radio.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Yes, warm welkom. Uur nummer 1 van Meer Wakker. Op deze fraaie zaterdagmorgen. Het is de 11e juli 2026. Normaal gesproken natuurlijk altijd Niels op dit tijdstip. Maar hij is op vakantie. Nog 3 weken te gaan met deze inbegrepen. En dan is hij weer terug. Dus voor de echte fans, niet getreurd. Het is niet zo dat hij is ontslagen of zo. Of non-actief is gesteld. Of heel ernstig ziek en uitzichtloos. Nee, het is zeker niet uitzichtloos. Hij komt gewoon weer terug. Gewoon eventjes genieten van een welverdiende vakantie. Verre Valpen is de naam. Normaal altijd op de zondagmorgen. En uiteraard ook voor God of Faces. Maar dus voor deze gelegenheid ook op de zaterdagmorgen. En wat gaan we doen in de show? Nou, vooral veel muziek draaien. Want dat is eigenlijk altijd algemeen het recept voor de zaterdag en de zondagmorgen. DJ Snake komt eraan. Let Me Love You. En ook Alex Warren onderweg. Fever Dream. Misschien wel de superster van dit moment. Eerst terug naar de jaren 80 voor Cyndi Lauper. Time After Time.

Alex Warren en Fever Dream op Meer Radio. Misschien wel de superster van dit moment. Daarvoor DJ Snake, Let Me Love You en Cyndi Lauper, Time After Time. Dit is Meer Wakker met Shabba Ranks zometeen.

blijft een leuke keuze vinden om een instrumentale plaat van een Nederlandse DJ een Duitse titel te geven. Ein Tag am Strand, Elke Klein op Meer Radio. En ook hoorde je daarvoor nog Shabba Ranks, Mr. Loverman en Regard, Ride It. Dit is Meer Wakker op de vrije zaterdagmorgen. Ik heb het tot nu toe nog niet één keer fout gezegd. Dat is toch wel even een topprestatie, vind ik. Met zometeen daarin het meer nieuwsoverzicht van half negen. En Jennifer Lopez komt eraan. Ain't It Funny...

0: zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Nieuw gemeentehuis bereikt bouwmijlpaal en vermoedelijke moordwapen gevonden in Nieuw-Vennep. De bouw van het nieuwe gemeentehuis in Hoofddorp heeft een belangrijke bouwmijlpaal bereikt. Het gebouw is nu wind- en waterdicht. Ook is het aangesloten op elektriciteit en zijn leidingen voor warmte- en koude opslag aangelegd. Samen met zonnepanelen moet dit zorgen voor een energie-neutraal gebouw. De aannemer verwacht het gebouw in het voorjaar van 2027 op te leveren. Daarna volgen de inrichting en de verhuizing. In het nieuwe gemeentehuis keert ook het gerestaureerde kunstwerk De Pijlstokken terug. Het krijgt een plek bij de publieksbalies waar het voor bezoekers goed zichtbaar is. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat het mes dat eind maart bij station Nieuw-Vennep werd gevonden vermoedelijk het moordwapen is in de zaak van een 59-jarige vrouw. Het mes werd enkele dagen na het misdrijf ontdekt door AD-journalist Rick Spekenbrink, nadat het eerder niet was opgemerkt tijdens het politieonderzoek. Maandag dient de eerste voorbereidende zitting. Een 37-jarige Italiaan zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. De strafzaak wordt de komende periode inhoudelijk verder behandeld. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Ain't it funny? J-Lo, Jennifer Lopez op Meer Radio. Een hele goede morgen. Het is Meer Wakker op de zaterdagmorgen, de 11e juli 2026. Yves La Rock komt eraan, Rise Up, de zomerhit van het jaar 2007. Maar eerst nog eventjes, nou ja, het valt eigenlijk wel mee. Dit is 90s, maar het voelt als jaren 60.

John Smit op Meer Radio en La Danza. Daarvoor nog Eva Rock, Rise Up, de zomerhit van het jaar 2007. En Faya Con Diaz, Hey na na na. Een hele goede morgen. Dit is Meer Wakker voor de zonnige zomerse 11 juli 2026. Wordt vandaag heet, graad of 30. En daar gaan we even van genieten, toch? Jawel, jawel. Ondanks het feit dat het een hittegolf is en we wederom weer zoiets hebben van... ach, moet weer zo'n zwoele plaknacht. Wat moet ik vandaag? Nou... probeer er maar vooral van te genieten. Ik ga in ieder geval veel zomerhits draaien. UB40, naar deze Kaoma.

Vraag me nu eventjes hardop af of ik deze plaat moet afkondigen. Aangezien mijn Franse tong niet is wat het wezen moet. En ik eigenlijk alleen maar Fransen ga beledigen als ik Frans ga proberen te spreken. Ik doe het maar niet. Nee. Wat je wel hoorde was UB40 daarvoor. En dit is Alan Walker. Fade It op Meer Radio.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. Verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan. Vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Boom, boom, boom, boom. De Venga Boys op Meer Radio.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Het was niet echt een zomerhit. Het was wel 1999, dat dan weer wel. Maar meer een hit in de winter. Maar alles aan wat de Venga Boys maken kleeft zo'n soort van... nou, toch wel een prettig zomers karakter. Dus hij past ook wel thuis op deze fraaie 11 juli 2026 in Meer Wakker. Met een zomerse tint. Goedemorgen. Warm welkom. Letterlijk warm welkom. Niels is op vakantie, vandaar dat ik hier zit. Vedo Veldman is de naam. Normaal altijd de man van de zondagmorgen en de dinsdagavond. Maar ja, nu wil ik even een uitzondering maken. En je helpen met opstaan. Alhoewel het misschien vandaag niet zo moeilijk is. Nee, de zon die brandt je wel uit je bed. Wat gaan we doen in de show? Nou, heel veel muziek draaien. Cool and the Gang komt eraan. Ook Bruno Mars, I Just Might. En eerst Wesley Bronkhorst.

Groene Gang en Fresh Exciting op meer radio. Bruno Mars daarvoor nog en Wesley Bronkhorst. Amalia. En dit is meer wakker op de zaterdagmorgen. Met een zomerplaatje uit misschien wel het natste jaar ooit in de zomervakantie. Dat was 2011. Volgens mij heeft het non-stop 2 maanden geregend. En daar hoort dit plaatje ook wel bij. Faster the people. And pump up the kicks.

Olivia Dean, The Man I Need, op meer radio. George Michael, Outside and Faster the People. Pump Up the Kicks hoorde je ook nog. Dit is Meer Wakker. Terug naar 2015 voor Kenny B, Parijs.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Zwaanshoekse loopt vierdaagse voor gevluchte studenten. En 3 aanhoudingen voor voorbereiding liquidatie. Meer Huisman uit Zwaanshoek loopt van 21 tot en met 24 juli de Nijmeegse Vierdaagse als lid van het World Team. De directeur-bestuurder van Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF wandelt dagelijks 30 kilometer om geld in te zamelen voor gevluchte studenten en professionals. Het World Team bestaat uit 58 wandelaars uit 17 landen. Met de sponsoractie wil Huisman bijdragen aan een betere toekomst voor gevlucht talent in Nederland. Doneren kan via de officiële sponsoractie van de Vierdaagse. 3 18-jarige mannen uit Hoofddorp, Sassenheim en Amsterdam zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een liquidatie. Volgens politie en openbaar ministerie zouden zij 2 Zweedse jongeren hebben geronseld en aangestuurd. Bij een eerder onderzoek werden in een Amsterdams hotel meerdere vuurwapens en een grote hoeveelheid munitie aangetroffen. Politie en OM waarschuwen voor de groeiende trend van violence as a service, waarbij jongeren via social media worden geronseld voor zware gewelddelicten. De aantrekkingskracht van snelgeld en status speelt daarbij een belangrijke rol. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Allee, België, Milk Inc. en Walk on Water. Dit is Meer Wakker Worden Zaterdag. Het is de 11e van juli 2026. Normaal gesproken Niels op de tijdstip, maar die is op vakantie. Vandaar dat ik hier zit. Veder Veldman is de naam. Tot een uur of 10 met Meer Wakker. Muziek komt eraan van Last Ketchup, de Ketchup Song, naar Miami Sound Machine. Bad Boy.

meer radio. Make my love go. En daarvoor hoor je Last Ketchup. Even terug naar de zomer van 2002. Kunnen we dansen met z'n allen nog? Jazeker, met de handjes over elkaar, op de knietjes en door de heupen. Of door de knietjes zakken, dat was het.

Ciao, adios, Anna Mary op meer radio. Daarvoor Hugel samen met Solto en haar American Bam Bam de Bam Bam Bam Bam Bam. Tot zover meer wakker. Zometeen meer activiteiten. En ik spreek je morgen weer 8 uur sharp met een nieuwe aflevering.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt.

0: adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Tech-gigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: favorite waste of time. De enige hit van Owen Paul in 1986.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Goedemorgen, luisteraars. Datum vandaag is 11 juli en de klok geeft aan dat het net 10 uur is geweest. Technicus Tom van Dranen en ik zitten in de studio Meer Omroep weer klaar voor een nieuwe aflevering Meer Activiteiten. Het weer geeft ons soms wat zon, soms een drupje regen. We kunnen er dus prima op uit deze dagen. Daarbij hebben schoolgaande kinderen en jongelui vakantie. En aangezien niet iedereen de eigen omgeving verlaat, hebben we suggesties voor de thuisblijvers of voor wie de vakantie nog even wat verder weg is. Komende 2 uur hoor je 12 tips voorbij komen die je kunt bezoeken of waar je aan kunt deelnemen. En allemaal ergens in Haarlemmermeer. Zoals je van ons bent gewend, geven bij de tips ook adressen, data en tijden. Houd er rekening mee dat entreegeld kan worden gevraagd. En de tip, check nog even op de website van de activiteit of er geen wijzigingen zijn. De tips worden afgewisseld met muziek in verschillende stijlen. Tom geeft aan dat het tijd is voor muziek. Het wordt deze Bruno Mars, On My Soul.

0: Billy Ocean met When the Going Gets Tough, the Tough Gets Going.
1: Meer activiteiten.
0: De schoolvakantie is begonnen. Vroeg opstaan, hard leren en toetsen maken kun je achter je laten. Je uitleven in de buitenlucht kan als je naar Klimpark 21 gaat. Want hier combineer je plezier met actie. Klim naar nieuwe hoogtes. Er zijn parcours die tot 1 meter, 4, 7 of zelfs 10 meter hoogte gaan. Laat je hart sneller kloppen, terwijl je een paar keer over de ziplines van meer dan 100 meter zoeft. Een avontuurlijk uitje met vrienden, een onvergetelijk feestje of de teamband versterken. Klim, daag elkaar uit met bubbelvoetbal of bouw met elkaar een hut van planken en palen. Klimpark 21 bereik je vanuit Hoofddorp of vanuit Nieuw-Vennep. Ga naar de website klimpark21.nl voor alle informatie. Happiness, Alex Jordan.

0: De titel Sweet Talking Woman kwam van Electric Light Orchestra.
1: Activiteitenkalender.
0: In de maanden juli en augustus kun je op vrijdag, zaterdag en zondag kennis maken met Shinrin Yoku, ook wel bosbaden genoemd. Ja, inderdaad, bosbaden. Shinrin Yoku is Japans voor onderdompelen in het groen, dus niet in het water, en vormt een natuurlijke remedie tegen stress. Je verlaagt je tempo, opent bewust je zintuigen en laat de natuur stromen door lichaam en geest. Mieke Vlaming neemt je ergens tussen 10 en 5 uur mee op een wandeling van ongeveer 1,5 uur door Heemtuin De Heijmanshof. Aanmelden kan via bostherapie@deheijmanshof.nl en dat onder vermelding van naam en gewenste dag. Heemtuin De Heijmanshof ligt aan Biegerbruinlaan nummer 1 in Hoofddorp. De nieuwste van Yves Berendsen. Misschien is het tijd.

0: Wat is het Frans toch een mooie taal. Ademo zong het, La vie du bord de mer.
1: Meer activiteiten.
0: Het volgende item gaat over sport met een grote S. De triathlon DTS Haarlemmermeer. Triathlonwedstrijd voor deelnemers op verschillende niveaus. Het parcours combineert zwemmen, fietsen en hardlopen door de groene omgeving van Haarlemmermeer. Inschrijven en dus deelnemen is niet meer mogelijk, maar het is zeker een spektakel om naar te kijken. Misschien door een bekende mee die je vanaf de kant kunt aanmoedigen. Vanmorgen vroeg om 8 uur is deze sportuitdaging van start gegaan, maar gaat nog door tot 6 uur. Details lees je op www.dutchtriathlons.nl/dts-haarlemmermeer. Een mooie combinatie. Damiana David, Tyler en Nile Rodgers. Talk to me.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Werkgelegenheid daalt voor het eerst en N205 gedeeltelijk afgesloten. De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is vorig jaar licht gedaald. Volgens databestand LISA nam het aantal banen af van 172.470 naar 172.220. Daarmee daalt de werkgelegenheid voor het eerst sinds 2021, terwijl er landelijk nog banen bijkwamen. Vervoer en opslag blijven met afstand de grootste werkgevers in de gemeente. De zakelijke dienstverlening groeide de afgelopen 10 jaar juist sterk. Landelijk is de zorg inmiddels de grootste sector. Veel werknemers in Haarlemmermeer wonen in de eigen gemeente Amsterdam of Haarlem. De provincie Noord-Holland gaat de komende maanden de N205 tussen Haarlem en de A9 bij Vijfhuizen voorzien van nieuw asfalt en nieuwe beleiding. Daardoor is de weg tussen 10 september en 26 oktober gedeeltelijk afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met ongeveer een half uur extra reistijd. Voor busreizigers geldt een aangepaste dienstregeling. De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd. In sommige periodes is de weg in één richting volledig afgesloten. In andere periodes wordt het verkeer over één rijbaan geleid. Omleidingen lopen onder meer via de N201, 208, A9, A5, A4 en de N207. Afhankelijk van de fase van de werkzaamheden. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: Meer activiteiten.
3: Annemiek Holkenboer.

0: Ton, ik vond het weer een goede keuze. De Bee Gees met hun laatste hit aller tijden. You Win Again.
1: Meer activiteiten op zaterdagochtend. Met meer tips en activiteiten in Haarlemmermeer.
0: Zomer op het plein is weer gestart. In juli en augustus brengen artiesten gratis live optredens op het Polderplein in Centrum Hoofddorp. Op zaterdagen tussen 12 en 4 uur en op zondagen van 1 tot 5 uur. Elke week pakken andere artiesten het podium tussen het winkelend publiek. Je hoort verschillende muziekstijlen zoals pop, ballads, blues, rock en country. Vandaag brengt singer-songwriter John Stevens evergreens. En morgen komt het entertainment van The Rocking Radio. Een ludiek optreden van Hans Schot. En in zijn carrière heeft hij artiesten als Rob de Nijs, Lee Towers en René Vroker begeleid. Een Haarlemmermeers talent is Larissa Michel. Je hoort haar nu met 28, 28.

0: In 1970 werd Cecilia bezongen door Simon & Garfunkel.
1: Meer activiteiten.
0: De schoolvakanties zijn begonnen. Voor wie in of rond Nieuw-Vennep woont, is Jeugdland Nieuw-Vennep de plek om kinderen lekker te laten spelen. Wie in of rond Hoofddorp woont, kan terecht in Jeugdland Hoofddorp. Spelen, klimmen, glijden, hutten bouwen. Omdat het schoolvakantie is, zijn beide speelterreinen elke dag open tussen 10 uur en 17:30. Is je kind in de vakantie jarig, dan biedt Jeugdland misschien een leuke invulling voor de jarigen samen met vriendjes en vriendinnetjes. Adres Nieuw-Vennep is Getsewoudweg nummer 2 en Hoofddorp is Bredenburg Single nummer 100. Material Lovers, Sienna Spyro.

0: een vleugje Latin in Living La Vida Loca door Ricky Martin.
1: Meer activiteiten.
0: Nog een bericht van Heijmanshof. Kleding staat erin centraal. Elk kledingstuk heeft een verhaal. Een shirt van iemand die je lief hebt. Een jurk die herinnert aan een bijzondere dag. Of een trui met een verhaal. Deelnemers nemen één bijzonder kledingstuk mee. Ze leren eenvoudige naai- en hersteltechnieken en kiezen zelf repareren of creatief omvormen tot iets nieuws. Alles wordt afgestemd op het kledingstuk en het verhaal daarachter. Als deelnemers willen, kunnen ze vertellen waarom hun kledingstuk belangrijk voor hen is. Naaiervaring is niet nodig en materialen zijn aanwezig. Morgen tussen 2 en 4 uur bij Heijmanshof aan de Wiegerbruinlaan 1 in Hoofddorp. Oei, oei, oei, oei, oei. Dirty Old Man, The Three Degrees.

Met Dirty Old Man sluiten we het eerste uur af, want het is tijd voor het NOS-journaal. Wat gebeurt er in binnen- en buitenland? Aan de andere kant van het nieuws zijn technicus Ton van Dranen en ik bij je terug. Je hoort dan nog een greep uit het ruime aanbod Cultuur en Plezier in Haarlemmermeer. En tot aan dat nieuws hoor je Queen met Heaven for Everyone.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Meer activiteiten.
5: Annemiek Holkenboer.

0: Zeker weten dat je deze herkende uit de film Grease, Summer Nights, Olivia Newton-John en John Travolta.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Beste luisteraars, welkom terug. Je bent nu op de hoogte van belangrijke zaken die in de wereld spelen. We nemen je tot 12 uur mee door deel 2 van meer activiteiten. De theaters hebben zomerreces. Het plush wordt verruild door muziekuitvoeringen van onder andere de Heren van Haarlem, het Meer Jazz Café en de Beatles. Maar ook noemen we een expositie in Spaarnwoude, een fietsroute en een dag met bijzondere speelkaarten, Card Day. Maar nu muziek, luister maar. Aranka door Becky G en Omega.

0: mooi repertoire laat hij ons achter. Rob de Nijs, 1977, het wordt zomer.
1: Activiteitenkalender.
0: De heren van Haarlem houden van openluchtconcerten. Morgen spelen ze in de Hoofddorpse openluchtarena van Fort Hoofddorp. De mannen zijn hier eerder geweest en wilden graag terugkomen. Ze gaan in herhaling met hun show Dansen op de Vulkaan. Het belooft een middag te worden vol Nederlandstalige pop- en rockhits. Denk aan muziek van Bluff, De Dijk, Hazes en Doe Maar. Fort Hoofddorp ligt aan Hoofdweg 739. Kijk ook op de website van de gemeente www.visithaarlemmermeer.nl. Mermaid, your train.

0: is hij het of zingt hij het alleen? Mr. Know-it-all, Teddy Swims.
1: Meer activiteiten.
0: De zondagen en de maand juli kun je in de Stompetoren en Sparenwouden de tentoonstelling Rijke Stinkerts in de Stompetoren zien. Je kunt oude grafstenen bekijken in dit oudste monument van Haarlemmermeer. Dat dateert uit 1225. Dat is meer dan 800 jaar oud. Henk Koelman geeft om 2:15 een rondleiding langs de oude grafstenen in de Stompetoren. En hij vertelt over de mensen die hier begraven liggen. Wie waren ze? Wat deden ze? De toegang is gratis en het adres wil je weten? Dat is Kerkweg 25 in Sparenwouden. En de openingstijden zijn 12 tot 16:30. R.E.M. Shiny Happy People.

0: Moshe Dades nam deel aan het Eurovisie Songfestival. Met Iris Toe behaalde zij in 1973 de tweede plaats.
1: Zaterdagmorgen. Dit is Meer Activiteiten.
0: Voor het Hoofddorp ontpopt zich steeds meer als plek voor gevarieerde muziek en plaats voor entertainment. Eén keer per maand strijkt hier het Meer Jazz Café neer. En in de zomermaanden, als C. Hoofddorp is gesloten, is het monumentale verdedigingswerk de vaste plek voor het donderdagmiddag entertainment van My Generation. In samenwerking met zorginstelling Amstelring staat donderdagmiddag het duo Fratres geprogrammeerd met de show The Beatles and More. De broers Sylvain en Vincent Kroon brengen met viool en piano een prachtig programma vol herkenbare melodieën en tijdloze klassiekers. Gratis toegang en het adres? Dat is Hoofdweg 739 in Hoofddorp. Nou, The Beatles and More, daar komen ze hoor. All My Lovin'.

0: Keulen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Nieuw gemeentehuis bereikt bouwmijlpaal. En vermoedelijke moordwapen gevonden in Nieuw-Vennep. De bouw van het nieuwe gemeentehuis in Hoofddorp heeft een belangrijke bouwmijlpaal bereikt. Het gebouw is nu wind- en waterdicht. Ook is het aangesloten op elektriciteit en zijn leidingen voor warmte- en koude opslag aangelegd. Samen met zonnepanelen moet dit zorgen voor een energie-neutraal gebouw. De aannemer verwacht het gebouw in het voorjaar van 2027 op te leveren. Daarna volgen de inrichting en de verhuizing. In het nieuwe gemeentehuis keert ook het gerestaureerde kunstwerk De Pijlstokken terug. Het krijgt een plek bij de publieksbalies waar het voor bezoekers goed zichtbaar is. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat het mes dat eind maart bij station Nieuw-Vennep werd gevonden vermoedelijk het moordwapen is in de zaak van een 59-jarige vrouw. Het mes werd enkele dagen na het misdrijf ontdekt door AD-journalist Rick Spekenbrink, nadat het eerder niet was opgemerkt tijdens het politieonderzoek. Maandag dient de eerste voorbereidende zitting. Een 37-jarige Italiaan zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. De strafzaak wordt de komende periode inhoudelijk verder behandeld. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Je hebt hem al een paar keer gehoord, want het is de supertrack deze week. Boogie's in my soul. Chaka Khan en Snoop Dogg.
3: Meer activiteiten op zaterdagochtend. Met meer tips en activiteiten in Haarlemmermeer.
2: Een activiteit die niet erg bekend is, gaat over kaarten. Ben jij verzamelaar, speler of gewoon nieuwsgierig naar trading card games en collectibles? Tijdens de Card Style Day ontdek je een breed aanbod aan trading card games, kaarten, collectibles en accessoires. Of je nu op zoek bent naar een zeldzame kaart, je verzameling wilt uitbreiden of andere verzamelaars wilt ontmoeten, het kan op Card Style Day. Zowel beginners als ervaren verzamelaars kunnen informatie en advies krijgen. Volgende week zaterdag 18 en zondag 19 juli van 10 tot 8 uur. Je gaat daarvoor naar Schoolstraat 9B in Centrum Nieuw-Vennep. Een lekker zomerstintje horen we nu. Hey mam!

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Nederlandse talenten, er zijn er veel. Zoals ook deze twee, Donnie en Senna met Waar blijf je nou?
3: Meer activiteiten.
2: Regelmatig terugkerend op onze agenda is het Meer Jazz Café. Morgen is het de buurt aan Hoofddorp, waar de Lucky Losers Jazzband het podium betreedt. Een middag vol swingende jazz wordt je voorgeschoteld. Het zeskoppige jazzensemble brengt de sfeer van de jaren 20, 30 en 40 tot leven, met klassieke jazz die ooit de dansvloeren vulde. Op het repertoire staan bekende nummers van onder andere Louis Armstrong, Duke Ellington en Count Basie. De band geeft de klassiekers een eigentijdse twist met nieuwe arrangementen en volop ruimte voor improvisatie. Het Meer Jazz Café is open van 2:30 tot 5:00 en de toegang is gratis. Het adres is Hoofdweg 739 in Hoofddorp. Je wil hem vast horen? Nou, daar komt hij. Bruce Springsteen, Glory Days.

0: Je hoorde Eliza met Pack Up.
1: Zaterdagmorgen. Dit is Meer Activiteiten.
0: Vorige week vrijdag, 3 juli, heeft wethouder Marja Ruigrok een nieuwe fietsbrug bij Abbenes geopend. Dat leek ons een goed onderwerp om een fietstocht aan vast te koppelen. De brug, die al op meerdere plaatsen in Nederland dienst heeft gedaan, bijvoorbeeld als havenbrug in Vlissingen, heeft nu bestemming Abbenes gekregen. De brug biedt een veilig oversteek voor fietsers die graag een tocht door de polder maken. Polderdichter Leo Richardson heeft bij de opening een gedicht voorgedragen. De volledige tekst van het gedicht is gegraveerd in de brug. Wil je fietstocht uitbreiden? Dan is landgoed De Olmenhorst met haar uitgestrekte velden vol fruitbomen niet ver weg. En muziek? Nou, het is een mooie combinatie. Aretha Franklin en George Michael. I knew you were waiting.

Uit 1986 brachten Aretha Franklin en George Michael ons aan het einde van deze editie. Blijf luisteren naar de zender, want na 12 uur gaan we door met de vaste programmering. Je hoort tot 3 uur meer in de middag deel 1 met William Hultsel. En Ton van Dranen, hij verzorgt tot 6 uur deel 2 van dit middagprogramma. En daarna gaat het weekend door, van de avond tot diep in de nacht. De hele programmering vind je terug op onze website www.meerradio.nl. Luisteraars, volgende week zaterdag een nieuwe aflevering met erin nieuwe tips, uitjes en lekkere muziek. Ton, dank je wel voor de techniek. We nemen afscheid en doen dat tot het nieuws van 12 uur met Simply Red Sunrise. Heb een lekker weekend allemaal.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
4: Meer in de middag.
1: William Hultzel.

0: lekker nummer is het, Samba de Janeiro, Bellini.
1: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
2: William Hultsel.
0: Ja, een hele goede middag inderdaad. Met Samba de Janeiro openen wij vandaag meer in de middag. Het is 12 uur geweest. Hier live vanuit Hoofddorp ben ik bij je inderdaad. Tot 3 uur met lekkere muziek en veel activiteit. En er gaat er veel gebeuren vandaag. Ik ga je onder andere natuurlijk net zoals elke week het weer en verkeer vertellen. Het verkeer in en rondom de Haarlemmermeer. En natuurlijk het weerbericht van Roland Mulder. Ja, die heeft het weer keurig voor mij klaargezet allemaal. En vervolgens heb ik natuurlijk ook nog 12:15 Charlotte met Animals On Air. En om ongeveer 2 uur komt er ook niemand minder hier live in de uitzending bij mij. Niemand minder dan Daan, zanger Daan Kok inderdaad. Die komt hier vertellen over zijn nieuwe nummer wat net is uitgekomen. En dat gaan we dan ook de première van hebben eigenlijk, hè, de primeur. Dus blijf lekker luisteren en we gaan gewoon lekker even verder met een beetje zomerse muziek. En ik heb voor je Alejandro en Shakira samen met La Tortura.

Jonas Blue hoorde je met Edge of Desire. Daarna Self-Aware, Temper zet je. En ja goed, het zal je misschien, als je net in de auto hebt gezeten, in de richting van Leindal opgevallen zijn. Maar ja, het is vandaag de hele dag triathlon DTS Haarlemmermeer inderdaad. En triathlon is een triathlonwedstrijd voor elk niveau in het Haarlemmerse bos. Het parcours combineert zwemmen, fietsen en hardlopen door de groene omgeving van de Haarlemmer. De triathlon is geschikt voor beginners en ervaren sporters. Ja, dan kun je inderdaad vandaag niet meer inschrijven, maar ik denk... Het is natuurlijk wel misschien leuk om te gaan kijken en het even te laten weten. En natuurlijk ook vast voor de verkeersinformatie waarover een kwartiertje ongeveer is. Goed om te weten dat inderdaad er toch wel ernstig verkeershinder is op onder andere de hoofdweg richting Leinden. Daar zijn de verkeerslichten uitgeschakeld. Net zoals op andere plekken hier in Hoofddorp, om Hoofddorp. En ja goed, er staan verkeersregelaars die trouwens een super job doen. Maar hou er rekening mee dat het wat langer kan duren en dat je ook niet aan elke kant van de hoofdweg kan rijden. Want ze hebben het een beetje afgewisseld, westzijde, oostzijde, meen ik. En daar moeten ze natuurlijk gaan fietsen. Hè? Dus daar zijn ze flink druk bezig. Het is een mooi parcours in ieder geval. Je kan op dutchtriathlons.nl/DTS-Haarlemmermeer... kun je inderdaad ook meer informatie over deze wedstrijd vinden. En ook onder andere het parcours zien. En natuurlijk ook zien waar je ze kunt gaan bekijken. Want het is natuurlijk ook leuk bij de aankomst als daar mensen staan bij de finishlijn. En anders wordt het een verschrikkelijk saai iets als er geen toeschouwers zijn. Dus heb je tijd, heb je zin, vind je het interessant, ga er gewoon lekker heen, zou ik zeggen. En we gaan lekker even verder met lekkere muziek ook zo op deze mooie zomerse zaterdag. Ik heb hier voor je Stay van Kensington.

Ja, mooi nummer is dat. SOMJU, Dark Before the Dawn. En daarvoor de On My Soul, Bruno Mars inderdaad. En ja goed, het is best wel leuk feitje over Bruno Mars. Want weet je eigenlijk hoe die nou aan zijn naam gekomen is? Want hij is helemaal niet geboren met de achternaam Mars inderdaad. Hij is geboren als Peter Gene Hernandez. Op Hawaii is hij geboren. En is ook daar begonnen en een van de meest succesvolle popsterren ter wereld geworden. Hij begon op 4-jarige leeftijd al als Elvis Presley-imitator. En sindsdien heeft hij meer dan 150 miljoen platen verkocht. Ja, doe maar even als er niks is, hè, inderdaad. Dus ja, goed, waar komt die naam nou vandaan van hem, zou je afvragen. Ja, goed, zijn artiestennaam heeft een heel eigen verhaal, inderdaad. Zijn vader die gaf hem als peuter de bijnaam Bruno. Omdat hij vond dat hij op een bekende worstelaar, Bruno San Martino leek. De toevoeging Mars heeft de zanger er zelf aan toegevoegd, omdat mensen in zijn omgeving vaak gekscherend zeiden dat hij niet van deze wereld was. Hij is dus op de harde manier begonnen, om het zo maar te zeggen, meteen als een Elvis Presley-imitator. En dat is toch voor jong iemand ook lijkt me dat heel lastig om te gaan zingen natuurlijk, zoals The King dat deed natuurlijk. En zijn gezin heeft inderdaad ook wel heel moeilijke tijden gehad rond de eeuwwisseling destijds. En ze waren soms zelfs dakloos, sliepen in een auto of op daken. En hij gebruikte zijn talenten als Michael Jackson-imitator om demo's te gaan betalen. Dus ja, hij heeft echt wel die weg hard omhoog gevochten, waarmee hij dan nu eigenlijk wel aan de top staat. En goed daarover gesproken. We komen nu aan op 1:04. Dat betekent dat we even eruit gaan voor het meer nieuwsoverzicht. Dan ben ik zo weer bij je terug met weer en verkeer. We gaan eruit met David Guetta, Jean Paul en Mad Love.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal maid has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
2: Same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
3: Zwaanshoekse loopt vierdaagse voor gevluchte studenten. En 3 aanhoudingen voor voorbereiding liquidatie. Meer Huisman uit Zwaanshoek loopt van 21 tot en met 24 juli de Nijmeegse Vierdaagse als lid van het World Team. De directeur-bestuurder van Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF wandelt dagelijks 30 kilometer om geld in te zamelen voor gevluchte studenten en professionals. Het World Team bestaat uit 58 wandelaars uit 17 landen. Met de sponsoractie wil Huisman bijdragen aan een betere toekomst voor gevlucht talent in Nederland. Doneren kan via de officiële sponsoractie van de Vierdaagse. 3 18-jarige mannen uit Hoofddorp, Sassenheim en Amsterdam zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een liquidatie. Volgens politie en openbaar ministerie zouden zij 2 Zweedse jongeren hebben geronseld en aangestuurd. Bij een eerder onderzoek werden in een Amsterdams hotel meerdere vuurwapens en een grote hoeveelheid munitie aangetroffen. Politie en OM waarschuwen voor de groeiende trend van violence as a service, waarbij jongeren via social media worden geronseld voor zware gewelddelicten. De aantrekkingskracht van snelgeld en status speelt daarbij een belangrijke rol. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
4: Dankjewel, Saskia.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
5: Meerradio.
6: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
5: Meerradio. Haarlemmermeer.
6: Het Haarlemmermeer weer.
4: Ja, er is vandaag veel zon en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar zomerse waarde en komt in onze regio uit op ongeveer 27 à 28 graden. De noordoostenwind is daarbij matig, windkracht 3 tot 4. Ook zondag is er veel zon en wordt het met 28 tot 29 graden erg warm. Na het weekend blijft het tot en met volgende week vrijdag erg warm en maakt de zon veel overuren. Het blijft droog en de middagtemperaturen blijven in deze regio veelal tussen de 28 en 31 graden. En in het zuiden kan het zelfs wel tot 33 graden gaan oplopen. En dan het verkeer in en om de Haarlemmermeer. Inderdaad, ik heb hier voor je inderdaad de nodige vertraging op de snelweg. Want de A4 hebben we afgesloten. Den Haag-Amsterdam bij knooppunt Batuverdorp. Die is gewoon helemaal dicht. Dus ja, daardoor ontstaat onder andere Amsterdam-Den Haag op dezelfde A4... vertraging van 8 minuten, 5 kilometer langzaam rijdt als stilstaand verkeer tussen Hoofddorp-Zuid en Roelof Arendsveen. Dan de A9 Diemen-Amstelveen. Knooppunt Diemen-Amsterdam-Zuidoost is ook afgesloten. A9 Alkmaar-Amstelveen, Batuverdorp, Amstelveen-Stadhart, 4 minuten vertraging, 4 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Op de A10 voor de mensen die denk ik rij even om. De A10 knooppunt Koenplein, knooppunt Nieuwemeer hebben we inderdaad ook een afsluiting op knooppunt Nieuwemeer staan. Dus ja, daar ontstaat ook de nodige vertraging. Ga je richting het zuiden op de A4, ook de A44 afrit Oude Wetering is afgesloten. Dat is in zowel de richting Den Haag-Amsterdam als Amsterdam-Den Haag. Dus ja, goed succes als je in de file staat. Wij gaan gewoon lekker zomers door met deze lekkere temperatuur. Het is inmiddels hier in Hoofddorp 21 graden, zag ik net. Dus we gaan ook lekker met Lucenzo en Don Omar samen lekker los op Danza Cordero. Heb ik hier voor je bij Meer in de Middag.
7: Meer in de Middag.
0: William Hultzold.

je hoorde Jennifer Lopez, weet ik voor tonight, ervoor Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Zometeen heb ik Harry Styles voor je en Charlotte komt natuurlijk aan. Eerst heb ik hier voor je Leave Before You Love Me van Marshmello featuring Jonas Brothers.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Pardon, verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
5: Meer in de middag.
2: William Hultsel.

0: Multicolor, Samjeu.
1: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
2: William Hultsel.
0: Ja, het is even na 1 uur inderdaad. Je luistert naar het 2 uur van Meer in de Middag. Tot 3 uur ben ik bij. Mijn naam is William Hultsel inderdaad. Ik heb lekkere muziek voor je. En nog wat leuke activiteiten ook zeker. En zit hier lekker een beetje naar buiten te kijken. Wat een prachtig weer is het ook vandaag. Het is gewoon echt een lekkere zomerse zaterdag met 23 graden hier in Hoofddorp. Dus we gaan gewoon lekker zomers ook door met de muziek natuurlijk. En ik heb zometeen Alex Warren voor je klaarstaan. En we hebben ook nog iets over de dijk. Dus ben je fan van de dijk, blijf gewoon vooral lekker luisteren. Ik heb eerst hier speciaal voor jou Ricky Martin, Live in La Vida Loca.

Je hoorde Bauza met Magnetic. Daarvoor natuurlijk Alex Warren. En ja, goed, ik heb je net wat beloofd. Ja, als je fan bent van de dijk, heb ik nou ook iets heel erg leuks voor je. Het is nou ook weer tijd voor Duik in het Fort. Hè. De heren van Haarlem komen in het Fort van Hoofddorp. Op zondag 12 juli, dus morgen om 2:30 tot 6:00 middags inderdaad. Dus je kan daar lekker 's middags naar een zomers openluchtconcert bij Fort Knox in Hoofddorp. De heren van Haarlem komen terug naar deze mooie locatie na eerdere succesvolle edities. De band speelt hun bekende show Dansen op de Vulkaan. Een feestelijke middag vol Nederlandse pop- en rockhits. Dus niet alleen de dijk, maar ook andere heerlijke Nederlandse hits. Denk bijvoorbeeld aan Bluff, André Hazes, Doe Maar en De Scene. Meezingen en dansen is gegarandeerd. Het wordt een gezellige middag vol herkenbare muziek en sfeer op een bijzondere plek. Het concert is geschikt voor jongeren, volwassenen en senioren. Het is ook rolstoeltoegankelijk, heel erg belangrijk. De Heren van Haarlem bestaat al 10 jaar en zorgen met hun band voor een energieke live-ervaring vol plezier en herkenning. Dus ja, goed, morgen in Fort Knox in Hoofddorp inderdaad. En laten we gewoon maar lekker alvast gaan beginnen met de dijk. Hè? Want ik heb hier voor je niks minder hier dan de dijk met Dansen op de Vulkaan. Hier bij Meer in de Middag.

0: zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
7: Werkgelegenheid daalt voor het eerst en N205 gedeeltelijk afgesloten. De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is vorig jaar licht gedaald. Volgens databestand LISA nam het aantal banen af van 172.470 naar 172.220. Daarmee daalt de werkgelegenheid voor het eerst sinds 2021, terwijl er landelijk nog banen bijkwamen. Vervoer en opslag blijven met afstand de grootste werkgevers in de gemeente. De zakelijke dienstverlening groeide de afgelopen 10 jaar juist sterk. Landelijk is de zorg inmiddels de grootste sector. Veel werknemers in Haarlemmermeer wonen in de eigen gemeente Amsterdam of Haarlem. De provincie Noord-Holland gaat de komende maanden de N205 tussen Haarlem en de A9 bij Vijfhuizen voorzien van nieuw asfalt en nieuwe beleiding. Daardoor is de weg tussen 10 september en 26 oktober gedeeltelijk afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met ongeveer een half uur extra reistijd. Voor busreizigers geldt een aangepaste dienstregeling. De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd. In sommige periodes is de weg in één richting volledig afgesloten. In andere periodes wordt het verkeer over één rijbaan geleid. Omleidingen lopen onder meer via de N201, 208, A9, A5, A4 en de N207, afhankelijk van de fase van de werkzaamheden. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
9: Ja, dankjewel Saskia. Er is vandaag veel zon en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar de zomerse waarde en komt in onze regio uit op ongeveer 27 à 28 graden. Inmiddels hier in Hoofddorp is het 23. Het zal nog wat warmer gaan worden eind van de middag misschien. De noordoostenwind is hierbij matig en windkracht 3 tot 4 hebben we hierbij. De zondag is er veel zon en wordt het met 28 à 29 graden erg warm. Na het weekend blijft het tot en met volgende week vrijdag erg warm en maakt de zon veel overuren. Het blijft droog en de middagtemperaturen blijven in onze regio veelal tussen de 28 en 31 graden. En in het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. Ja, dan nog meer in deze regio hebben we hier natuurlijk de nodige vertragingen in en om de Haarlemmermeer. Ik ga ze vertellen aan je inderdaad. We hebben de A4 Den Haag-Amsterdam, Schiphol-knooppunt in Bad Hoeverdorp is afgesloten. En dan vervolgens A4 Amsterdam richting Den Haag. Hoofddorp Zuid, Roelof Arendsveen, 9 minuten vertraging. 6 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Dan de A9, Diemen-Alkmaar, Amstelveen-Aalsmeer is afgesloten. Bad Hoeverdorp, afrit Haarlem-Zuid op dezelfde A9. En dus richting Amstelveen-Alkmaar hebben we 5 minuten vertraging met 2 kilometer. Stilstaand verkeer zelfs, niet eens langzaam rijden, maar stilstaand verkeer. Dus ja goed, succes als je erin staat. En ik ga gewoon zorgen dat je nog een beetje lekker zomersgevoel erbij krijgt. Ik heb hier voor je Vamos a la Playa van Miranda.
10: Meer in de middag.
0: William Hultsel.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

Mark, Floor en Snelle Samen. Wat een lekker zomersnummer is dat inderdaad. En daarvoor, dat nummer heet trouwens Parkje Biertje Vrienden. Dat is een leuk nieuw nummer. En daarvoor Sonique, Het Viel Zo Goed, hoorde je. En natuurlijk U2 met Mary J. Blige samen. En goed, dit is altijd het moment dat ik nog één keer voor deze week de Supertrack mag gaan draaien. Want Tom van Dranen gaat natuurlijk in zijn deel van Meer in de Middag de nieuwe Supertrack voor de komende week bekendmaken. Ik heb hier voor je Boogies in My Soul.

Feel So Good van Sonique hoorde je. En daarmee is het nu 5 voor het hele uur geworden. We gaan naar de NOS Nieuws van 2 uur. We gaan eruit met Moi Lolita, Alizé. We zijn zo weer bij terug. Tot straks.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws.
1: William Hultzor.

0: Ja, Sweet Dreams hoorde je.
1: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
2: William Hultsel.
0: Ja, het is 2:05 inmiddels en Daan Kok is zojuist binnengekomen. En die gaan we natuurlijk zo meteen nog horen. Die gaat ons iets vertellen over een nieuw nummer. Verder heb ik nog wat activiteiten voor je. En over een half uurtje, 25 minuten, hebben we natuurlijk nog één keer het weerbericht. En de verkeersinformatie voor in en om de Haarlemmermeer. We gaan gewoon lekker zomers verder. Ik heb zo meteen Coco Jumbo, Mr. President, voor je klaarstaan. Maar eerst Despacito.
3: Ai...

0: Robert van Hemert, zoet, zout en zuur. Nou, hij zal wel vaker vandaag voorbij komen, niet alleen morgen. En, ja, goed, hier aan tafel heb ik Daan Kok zitten. Hey Daan,
1: goedemiddag.
0: Hoe is het met je?
1: Goed, goed, goed.
0: Leuk, leuk. Ja, je bent er hier natuurlijk niet zomaar en ook niet voor Robert van Hemert. want jij hebt wat mede te delen. Daar heb ik je speciaal voor uitgenodigd inderdaad. Hè? En,
1: precies, ja, de nieuwe plaat. Ja, de
0: tromgeroffel heb ik niet klaarstaan. Maar de mensen zitten inderdaad wel ergens met smart te wachten naar het nieuws.
1: Ja, nou ja, ik heb een nieuwe plaat. Ja, dom gedaan. Hij is sinds vrijdag overal te streamen. Dus,
0: oh, leuk. Hij is vrijdag uitgekomen. Dus hij is hier op Meer Radio ook in de primeur natuurlijk. Hè. Dat, hartstikke leuk. Je hebt dus dom gedaan door een goed nummer te maken.
1: Ja, ja, nou ja, hij wordt goed ontvangen inderdaad. En het is natuurlijk altijd weer ontstaan uit een bepaald idee. Maar ik ben enorm verrast door de resultaten. En hij wordt nu al meegezongen in verschillende kroegjes. Dus
0: leuk.
1: Ik ben heel tevreden.
0: Ja, want jij komt uit de Haarlemmermeer.
1: Klopt, ja, Hoofddorp.
0: Hoofddorp kom je vandaan, inderdaad. Dus centrum van de Haarlemmermeer zou je bijna... Ja, niet omdat we denken dat we beter zijn, maar het ligt precies in het midden, hè. Ja, even voor mensen die nu luisteren uit Nieuw-Vennep op Rijzenhout.
1: Nee, klopt.
0: Nee, inderdaad, het midden van de Haarlemmermeer inderdaad kom je vandaan. En, dus dat is leuk. En, je zegt een aantal kroegjes hier in de regio binnenkort. Nog iets in de planning, optredens?
1: Ja, Grand Café Mee sowieso. En,
0: okay. Wanneer is dat?
1: Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Twee, drie weken.
0: Oké. Okay,
1: ja. Sta ik daar sowieso eventjes voor weer een gezellige zondagmiddag. Mm. En voor de rest vooral Vinkeveen nog steeds.
0: Oké. Okay.
1: Vinkeveen is heel gezellig met alle feestjes. Ik sta vanavond ook weer in Bennebroek.
0: Oké. Okay.
1: Dus net weer de brug over. Maar
0: nou ja, is ook soort halen we meer. Dat die steenworp over het water heen. Dat,
1: precies.
0: Tellen we er nog wel bij als het daarover gaat. En, ja, het is natuurlijk, het mag ook wel buiten daar meer optreden.
1: Goed. Ja.
0: Of niet? Hebben ze jou een restrictie gegeven?
1: Nee, gelukkig niet. Nee, ik zou je zeggen, ik zie tegenwoordig steeds meer kilometers voorbij komen. Van bovenaan naar onderaan. En hartstikke leuk.
0: Ja, nou, hartstikke leuk nieuws is dat. En eigenlijk denk ik dat er heel veel mensen zijn die er zitten te popelen. Dus jij thuis ook waarschijnlijk. Zullen we er gewoon naar gaan luisteren?
1: Ja, nou heel graag.
0: Mag je hem zelf aankondigen van mij?
1: Dit is mijn nieuwe plaat, Dom Gedaan.

Ja, nu hoorde Eurythmics, Must Be an Angel. En daarvoor hoorde je Daan Kok met Dom gedaan. En daarmee is het nu drie minuten voor 2:30. We gaan even naar Saskia overgeven. Ik ben zo weer bij terug. Tot straks.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Saskia van Kampen.
1: Nieuw gemeentehuis bereikt bouwmijlpaal. En vermoedelijke moordwapen gevonden in Nieuw-Vennep. De bouw van het nieuwe gemeentehuis in Hoofddorp heeft een belangrijke bouwmijlpaal bereikt. Het gebouw is nu wind- en waterdicht. Ook is het aangesloten op elektriciteit en zijn leidingen voor warmte- en koude opslag aangelegd. Samen met zonnepanelen moet dit zorgen voor een energie-neutraal gebouw. De aannemer verwacht het gebouw in het voorjaar van 2027 op te leveren. Daarna volgen de inrichting en de verhuizing. In het nieuwe gemeentehuis keert ook het gerestaureerde kunstwerk De Pijlstokken terug. Het krijgt een plek bij de publieksbalies, waar het voor bezoekers goed zichtbaar is. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat het mes dat eind maart bij station Nieuw-Vennep werd gevonden vermoedelijk het moordwapen is in de zaak van een 59-jarige vrouw. Het mes werd enkele dagen na het misdrijf ontdekt door AD-journalist Rick Spekenbrink, nadat het eerder niet was opgemerkt tijdens het politieonderzoek. Maandag dient de eerste voorbereidende zitting. Een 37-jarige Italiaan zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. De strafzaak wordt de komende periode inhoudelijk verder behandeld. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Ja, dankjewel deze week weer Saskia voor het nieuws. En ik heb hier het weer voor je. Er is vandaag veel zon en blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar zomerse waarde en komt in onze regio uit op ongeveer 27 à 28 graden. De noordoostenwind is daarbij matig met windkracht 3 tot 4. Ook zondag is er veel zon en wordt met 28 tot 29 graden erg warm. Na het weekend blijft het tot en met volgende week vrijdag erg warm en maakt de zon veel overuren. Het blijft droog en de middagtemperaturen blijven in onze regio veelal tussen de 28 en 31 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En dan het verkeer in en om de Haarlemmermeer inderdaad. Want ja, er is flink wat aan de hand hier op de snelwegen inderdaad. We hebben de A4 Hoofddorp Zuid Roelofarensveen, 7 kilometer met 14 minuten vertraging, langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Dan hebben we de A9 Batuverdorp afrit Haarlem-Zuid. 18 minuten vertraging, 5 kilometer. Dat is Amstelveen-Alkmaar op de A9. Batuverdorp, Amstelveen-Stadshart. 6 minuten vertraging, 4 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dan hebben we vervolgens de Schiphol-knoop in Batuverdorp op de A4. De Den Haag-Amsterdam, die is afgesloten. We hebben inderdaad ook nog staan bij de Oude Wetering. Op de A44 Den Haag-Amsterdam is de afrit dicht. En de andere kant op Amsterdam-Den Haag is de afrit ook dicht. Dus ja, goed, succes als je erin staat. En wij gaan gewoon lekker verder. Zometeen heb ik Daan nog even in de uitzending. Die gaat je nog het een en ander vertellen. Dus blijf lekker luisteren. En we gaan gewoon eerst even lekker los op Lenny Kravitz. Are You Gonna Go My Way?
3: Meer in de middag.
0: William Hultzog.

0: Somebody That I Used To Know hoorde je. En aan tafel is Daan nog steeds. En Daan, ja.
1: Ik ben er nog.
0: We hadden het net een beetje over waar je mee bezig bent allemaal. En best wel hele leuke, interessante dingen. Want ik hoorde iets vallen over... we hoeven niet heel lang te wachten voor het volgende nieuwe nummer.
1: Nee, klopt. Nee, we zijn dan natuurlijk alweer druk bezig in de studio met een nieuw nummer. Sluit eigenlijk heel erg aan op de afgelopen twee. We hadden natuurlijk eerst Ik Red Het Wel Alleen.
0: Ja.
1: Toen Dom gedaan. Ja, en op een gegeven moment denk je dan, ja, weet je, dan gaan we gewoon all-in. En dan leef je net alsof het je laatste dag is.
0: Ja. Ja, ja.
1: En daarover later meer, hè.
0: Ja, maar daar ga je nog niks over verklappen, denk je zo.
1: Nee.
0: Je moet het niet doen. Je moet nog een reisje naar Ibiza plannen om een clip op te nemen.
1: Precies, even inspiratie opdoen en dan...
0: Gelijk heb je. Ja, dat is wel goed, hoor. Een slecht leven als... Heb je zo als zanger dat je helemaal naar Ibiza moet vliegen of alleen maar voor een clipje?
1: Ja, vreselijk, hè? Ja, moeten we voor de nieuwe clip in de Curaçao en dan...
0: Ja, precies. Ja. Dus ja, goed, er komt wel heel veel nieuws aan, vooral goed in de gaten houden. En wie weet, tegen die tijd zit je ook wel weer hier in de uitzending om zelf aan te kondigen. Hè? Dat gaan we zeker doen, dat gaan we zeker in de gaten houden. Goed, we hadden net een beetje over optreden. Er viel even iets, Den Helder?
1: Ja, Den Helder. Ja, ik sta daar volgend weekend met de Helderse Zomerfeesten.
0: Oh.
1: Dat is best wel heel leuk altijd. Echte zomerse vibes, komt een brassband en van alles. Groot podium.
0: Ja.
1: Dus dat is superleuk. Weekend daarna sta ik daar ook met de Jutterhavendagen.
0: Oké.
1: Okay. En 1 augustus sta ik hier in Hoofddorp bij de tennisbaan.
0: Oké. Okay.
1: Open toernooi. Dus dat is gewoon open voor iedereen. Dus iedereen die nu luistert, die denkt... Hey, ik ga hem eens even live bekijken. Kom gezellig even langs, zou ik zeggen.
0: Ja, dat is inderdaad helemaal top. Ja, inderdaad. Ja, Den Helder is gelukkig geen 3 uur rijden.
1: Nee, ja.
0: Het is iets minder. Dus ja,
1: iets minder.
0: Het is zeker de moeite waard. En volgens mij is daar inderdaad... Ik heb al vaker wat van gehoord dat het heel gezellig is.
1: Ja.
0: En voor de mensen die wat minder ver willen rijden... en lekker in de Haarlemmermeer willen blijven.
1: Dan heb ik dus inderdaad die 1 augustus in Hoofddorp.
0: Ja.
1: Volgend weekend dan in Nieuw-Vennep.
0: Oké. Okay.
1: Grand Café Mees. En voor de rest best wel veel besloten feestjes.
0: Okay.
1: Dus je mag altijd aanbellen bij die mensen. Maar ik denk...
0: Het is niet helemaal de bedoeling dat mensen naar binnen gaan komen. Inderdaad. Nee, maar dat is inderdaad hartstikke lekker bezig. Ben je een... hartstikke leuk is dat vooral. En gewoon vooral zo doorgaan.
1: Ja, nou, dankjewel.
0: En we gaan er wat moois van maken, inderdaad. We gaan nog even muziek luisteren.
1: Gezellig.
0: Ja, Calvin Harris komt er zo aan. En ik heb nu eerst Douwe Bob featuring Sierra, Could Have Been Us.

0: word lekker afgeleid hier, want het is hier gezellig druk geworden. Maries staat aan de verkeerde kant van de microfoon. Ja. Hè? Ja, Maries die heeft mij natuurlijk
1: kijken,
0: vroeger...
1: Werkt het zo? Ja, hallo.
0: Ja, zo werkt. Ja, jij bent natuurlijk vroeger een beetje radio leren maken.
1: Ik moet radio leren maken?
0: Nou ja, in jouw programma was ik natuurlijk vroeger als eerste sidekick. En daar heb ik het een beetje geleerd. Dus...
1: Was jij dat?
0: Ja, en jij wil me natuurlijk een lesje leren. Dat jij op scherm moet blijven. Jij zit mijn partij af te leiden hier. En,
1: goed voor je.
0: Ja. Maar goed, die microfoon mag je in praten.
1: Ja, mag praten. Oh, ja. Ja, mag vanmorgen alvast. Ja.
0: Zullen we alvast wat aanwijzingen doen of zo?
1: Ja, maar je gaat snel wachten hoor.
0: Ja, ik ga wel snel. Heb je aanwijzingen?
1: Ja, ik heb ze wel. Want ik heb natuurlijk al een collega doorgesproken. Ja, wil je ze hebben?
0: Ja hoor, is goed.
1: Ja, ik hoor er verder niet. Ik heb een koptelefoon op. Hè.
0: Maar ja, dat is goed. Ik heb, ik heb ook geen knop hier.
1: Nou, aanwijzing 1.
0: Aanwijzing 1.
1: Ja, ja. Als je mij... ik moet gewoon die zin even voor het voorlezen. Doorlezen. Als je van mij er 2 hebt, ben ik een getal.
0: Oh.
1: Ja, dat is een rekensommetje.
0: Mm-hmm.
1: Aanwijzing 2.
0: Ja.
1: Ik heb er in het groot voor gebruik... ik ben in het groot voor gebruik in de keuken. Is aanwijzing nummer 2.
0: Oké. Okay.
1: En 3 is, in het klein ben ik er om ervoor te zorgen... dat er geen blaadjes in je kopje thee komen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Heel goed. Nou, dan
1: Uurtje bowlen, 6 personen.
0: Oh, leuk. Hier in Hoofddorp, bij Klaus.
1: Ja, jij zegt het.
0: Leuk.
1: Jij zegt het.
0: Ja, toch? Ja, het is ook zo. Het is bij Klaus. Waar kun je anders bowlen? Niet bij het gemeentehuis.
1: Nou, ik dacht dan nu wel. Hij is nu leeg.
0: Dat is een mooie lege plek nu, inderdaad. Ja. Goed, dus ja, dan heb je de aanwijzing alvast. Kun je er alvast over nadenken? Kunnen mensen alvast gaan mailen ook?
1: Ja, dat kan via studio@meerradio.nl.
0: Helemaal goed. Nou, dan ben je de eerste.
1: Ik dacht dat er een grote brand is in Lisse. Heb je gezien?
0: Ja, precies. Ja, het is, mijn zendtijd is bijna op. Ton die staat al te zwaaien. We zien met zijn papieren. Sorry, Ton. Ja, nou ja, goed. Hij knikt. Hij vindt het wel even goed. Ja, inderdaad, zeer grote brand. Verwoest 2 loodsen aan de Lisserweg. Hè. Op dit moment speelt dat nog zo'n beetje. Vind je het al geblust? Ja, jij
1: denk het wel vrolijk, moet ik zeggen, hoor.
0: Ja, hè? Ja, het is wel leuk. Nou, leuk. Het is helemaal niet leuk, sorry. Ik bedoel, ja. Ik bedoel, je kan het dan wel beter positiefachtig. Het is hartstikke mooi weer, dat wil ik zeggen. Het is leuk weer. Maar jij komt weer binnen. Ik zit de hele dag al opgesloten hier. Maar is het
1: opgesloten?
0: Is ook geplust daarin?
1: En je mag om 3 uur naar huis.
0: Ja, klopt. Nog 4 minuten. En nee, maar is het ondertussen die brand ook geblust? Is jou dat bekend?
1: Heb je op de foto brandt het nog, maar die was is eerder gemaakt. Denk
0: nou, die staat volgende week waarschijnlijk ook wel. Staat de tijd bij, hè? 9:55 vanochtend was het, dus die foto. Dus ik weet niet of die man daar met die waterspuit nog staat, die brandweerman. Maar hij zal dan in ieder geval wel zat zijn nu met het mooie warme weer buiten. Kan ik je vertellen uit ervaringen. Dus het is warm in zo'n pak nu. En bij aankomst van de eerste brandweereenheden stond inderdaad al... de eerste loods al volledig in lichte laaien.
1: Ja.
0: Dus ja, die is misschien ook al gestopt met branden omdat het op is. Uitgebrand, hè. Op een gegeven moment stopt het. En dat gezegd hebben, komen we aan het einde van mijn deel van meer in de middag.
1: First time, ja.
0: Ja, precies. Ton die gaat zo overnemen. Tot 6 uur is er bij je met de dierentips van Ab Hint. En natuurlijk de nieuwe supertrack gaat hij bekendmaken.
1: Je waren gisteren live hier trouwens.

0: Een supertrek.
1: Ja.
0: Ik hoorde het. En ja, goed, na Ton hebben we natuurlijk Maurice Gerrits met de Groove Connection weer terug. Hè? Ja. En dan om van 8 tot 10 hebben we non-stop Jaap en Max on Air vandaag.
1: Non-stop, ja.
0: Ja. Ja, Max en Jaap zijn op vakantie samen. Ik weet niet wat ze... hebben ze me niet verteld. En dan TNT natuurlijk. Het Argentinus van 10 tot 12 gaan hier de boel afbreken. En dan hopen dat er voor jou morgen meer compleet vanaf...
1: Hopen het wel, ja.
0: Weer eens nog een studio staat. Die kans is wel redelijk aanwezig, denk ik. Zo, ze houden het vaak netjes. Ja, toch?
1: Ja.
0: Ik ga je bedanken voor het luisteren. Volgende week 12 uur ben ik weer bij je. En ik wens je een fijn weekend en een fijne week. En tot dan.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
4: Meer in de middag.
1: Tom van Draak.

0: Dit is de Meer Radio Middag. Tom van Dranen met de Meer Radio Middag.
1: Goedemiddag, na 3 uur lang William Hulsel is weer tijd voor de volgende 3 uur voor deze Meer Radio Middag op deze warme zaterdag. Dit is Tom van Dranen in je radio, bij mij tot het nieuws van 6 uur. En wat gaan we doen? We gaan natuurlijk vandaag de muziek doen. 3:15, 4:15 en 4:15 is hij weer in de studio. Ad Hinton van Dieren Speciaalzaak Hoofddorp. En we hebben goede muziek voor je, zoals deze nieuwe van René Vroeger samen met Waylon.

0: Een van de grote hits van Lionel Richie uit de jaren 80, dat was All Night Long.
1: Vandaag in de muziek.
0: 25 jaar geleden wordt Nederland opgeschrikt door het feit dat Herman Brood van het dak springt van het Hilton Hotel in Amsterdam op 11 juli 2001. Op zijn stoffelijke resten wordt een briefje gevonden met de woorden: ik heb er geen zin meer in. Misschien zie ik jullie nog wel eens. Maak er een mooi feest van. En na zijn dood wordt My Way uitgebracht op single. Het staat vanaf 18 augustus 2001, 2 weken lang, op nummer 1 in de Nederlandse top 40.

Everybody's Back, oftewel Everybody, dat waren de Backstreet Boys. Het is bijna tijd voor het meer nieuwsoverzicht met Saskia Verkampen vandaag. En voor die tijd heb ik nog een nummer 1 hit voor je. En daarom gaan we terug naar de zomer van 1970. Vanaf 11 juli 1970, de nummer 1 hit in Nederland, 6 weken lang. Het is ook de zomerhit van het jaar, Mungo Jerry in the Summertime.

0: tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer Activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Zwaanshoekse loopt vierdaagse voor gevluchte studenten. En 3 aanhoudingen voor voorbereiding liquidatie. Meer Huisman uit Zwaanshoek loopt van 21 tot en met 24 juli de Nijmeegse Vierdaagse als lid van het World Team. De directeur-bestuurder van Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF wandelt dagelijks 30 kilometer om geld in te zamelen voor gevluchte studenten en professionals. Het World Team bestaat uit 58 wandelaars uit 17 landen. Met de sponsoractie wil Huisman bijdragen aan een betere toekomst voor gevlucht talent in Nederland. Doneren kan via de officiële sponsoractie van de Vierdaagse. 3 18-jarige mannen uit Hoofddorp, Sassenheim en Amsterdam zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een liquidatie. Volgens politie en openbaar ministerie zouden zij 2 Zweedse jongeren hebben geronseld en aangestuurd. Bij een eerder onderzoek werden in een Amsterdams hotel meerdere vuurwapens en een grote hoeveelheid munitie aangetroffen. Politie en OM waarschuwen voor de groeiende trend van violence as a service, waarbij jongeren via social media worden geronseld voor zware gewelddelicten. De aantrekkingskracht van snelgeld en status speelt daarbij een belangrijke rol. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer in de middag.
0: Tom van Braden.

0: Come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Boogie's in my soul, dat is Chaka Khan samen met Snoop Dogg, de supertrack van deze week.
2: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Veel zon vandaag en de temperaturen ongeveer 27, 28 graden. De noordoostenwind is daarbij matig. En is het windkracht 3 tot windkracht 4. En zondag is er veel zon en wordt het 28 tot 29 graden. Dus erg warm.
3: Hallo, wij zijn Nick en Simon.
4: En jij luistert naar Tom van Dranen op Meer Radio.

0: My Silver Lining, dat was de First Aid Kit bij Meer Radio.
1: Het WK voetbal op Meer Radio.
0: Gisteravond gespeeld in Los Angeles, Spanje tegen België. En hoewel de Belgen zich niet lieten kennen in deze kwartfinale, gingen ze toch ten onder. Hè. Ze verloren namelijk met 2-1. En ook vanavond is er een kwartfinale, namelijk om 11 uur vanavond. Noorwegen speelt dan tegen Engeland. En vannacht om 3 uur, dan is er ook een kwartfinale. Namelijk in Kansas City. Argentinië treedt aan tegen Zwitserland. En Argentijnen, die is zijn favoriet. Hier is Jimmy.

heeft al met veel mensen samengewerkt, Martin Garrix. Maar dit is toch wel uniek, hoor. Hij werkt samen hier met Ed Sheeran in zijn nieuwste single, Repeat It. En we gaan op naar het NOS-journaal met deze van Arcade Fire. Dit is Everything Now.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse Spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto. Maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
4: Meer in de middag.
1: Tom van Dranen.

0: Aerosmith met Cool Kids.
1: Dit is de Meer Radio Middag. Tom van Dranen met de Meer Radio Middag.
0: Welkom terug bij de Meer Radio Middag. Alweer het vijfde uur op deze middag met een 4:15 bezoek in de studio van Ad Hinten van dierenspecialiszaak Hoofddorp. En vandaag is de vraag, hoe ga je om met je hond? Ik heb natuurlijk ook een jager voor je en veel goede muziek zoals deze van Becky G samen met Topic.

0: Magic was dat met Ruth.
1: Meer in de middag, dierenrubriek. Met Ad Hinten van Dierenspeciaalzaak Hoofddorp.
0: Ad, goedemiddag.
2: Ton, goedemiddag.
0: Als we daar eens over honden hebben, hè? Heb je adviezen in de omgang met honden?
2: Ja, ik denk het wel. Ik zal er eens een stukje vijf noemen.
0: Ja, doe maar.
2: Oké, je pupje plast in huis. Wat deden we vroeger? En dan wordt er vaak tegen je gezegd. Als je met zijn neus erdoor haalt, dan leert hij het wel af. Ja, de huidige inzichten zijn iets anders. De meeste pups worden gewoon zindelijk als ze de kans krijgen steeds vaker buiten hun slaap- en leefomgeving, dus buiten, te poepen en te plassen. Het is een kwestie van de pup zo snel mogelijk na het slapen, spelen en eten even naar buiten te laten. Pups plassen bij voorkeur op zachte ondergrond en verkiezen dus kleed boven laminaat en gras boven tegels. Zou u boos worden en zijn neus erdoor heen halen, dan begrijpt hij er niets van. En bestaat de kans dat hij plassen associeert met een boze eigenaar. Hierdoor kan het gebeuren dat hij het niet meer durft te plassen in de nabijheid van zijn eigenaar. Het is dus zeer groot belang dat de pup zijn eigenaar leert te vertrouwen. 2. Als uw hond schrokt, dan kunt u het beste de voerbak wegtrekken, zodat hij rustiger gaat eten. De huidige inzichten van tegenwoordig. Van vroeger uit is het eten schaars, dus snel eten, voordat de ander het afpakt. Schrokken is dus eigenlijk heel normaal bij een hond. Steeds de voerbak wegtrekken veroorzaakt dus schrokken. Meestal is het voldoende om de hond vaker kleinere maaltijden te geven. En in alle rust te laten eten, dus niet in een drukke keuken. Als uw hond echt zo erg schrokt dat hij zich steeds verslikt en kokhalst, kunt u het volgende proberen. Een ander type voer, vers in plaats van een brok, of andersom. Het eten verspreiden over een grote oppervlakte of laten zoeken in een snuffelmat of likmat. Antischrokbakken kunnen ook helpen. Maar wil niet altijd de effect bezorgen, kan ook averechts werken. 3. Uw puppy bijt hard in uw handen. Dan kunt u hem corrigeren door hem een tik te geven of in zijn nek te grijpen. De huidige inzichten zijn anders. Pups verkennen met hun bekkie. Dit is eetbaar en dat is niet eetbaar. En al spelend verkennen ze ook elkaar. Bijt uw hond te hard, dan kunt u door auw te roepen aangeven dat u het niet prettig vindt. Tegelijkertijd stopt u met het aaien of spel. Vervolgens geeft u de pup iets waarin hij wel mag en kan bijten. Denk dan aan een speeltje, een flossie touw of een lekkere kluif. Veel pups gaan hard bijten en druk doen als ze moe of overprikkeld zijn. Vooral aan het eind van de middag, begin van de avond, zitten veel pups aan een tax. Let dus op subtiele signalen van overprikkeling, zoals het wilder worden, en breng hem dan naar bed in zijn bench of plaats achter een puppyhekje. Puppies hebben veel slaap nodig, ook overdag. 4. Het is verstandig om uw pup regelmatig op de rug te leggen totdat hij zich volledig overgeeft. Hij leert dan dat u de baas bent. Huidige inzichten. Honden dwingen elkaar niet op de rug. En al helemaal niet om de baas te zijn. Wanneer de hond in een spannende situatie op de rug gaat liggen, met de staart ingetrokken, is hij te bang en durft niet meer te communiceren. Pas als het gevaar geweken is, durft hij weer op te staan. Het enige wat hij zal leren van een eigenaar die hem op de rug dwingt, is dat deze volledig onvoorspelbaar en onbetrouwbaar is. Dit is geen goede basis voor een fijne relatie. Sterker nog, dergelijke honden vertonen aantoonbaar meer angst en of agressie. Wilt u een relatie die gebaseerd is op angst of op vertrouwen?
0: Nou, het is helemaal goed. Dank je wel, hè.
2: Graag gedaan.
0: We zijn weer helemaal bij.
2: Dank je.
0: Hoi, dus goede adviezen voor de omgang met de hond.

Turn Me On was dat hier bij de Meer Radiomiddag. En gewoon op naar het NOS-journaal van 4:30. En voor die tijd heb ik nog een mededeling voor je. We gaan naar Amerika, de Billboard Hot 100 van 11 juli 1987. 3 weken lang bovenaan, de Canadese Heart met Alone.

0: jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer in de middag.
0: Tom van Dranen.

0: I got a feeling, dat waren de Black Eyed Peas.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Inmiddels zijn de temperaturen ongeveer 27 à 28 graden. De noordoostenwind is daarbij matig, windkracht 3 tot 4. En ook zondag is er veel zon en wordt het met 28 à 29 graden erg warm. En na het weekend blijft het tot en met volgende week vrijdag erg warm. En maakt de zon overuren. Het blijft droog. De binnentemperaturen zijn in onze regio veelal 28 tot 31 graden. In het zuiden is het zelfs 33 graden. KC en de Sunshine Band.

0: of You.
1: En dat was je nog een keer, maar dit keer solo zonder Martin Garrix. Shape of You, dat was Ed Sheeran.
2: De jarigen van vandaag.
1: Richie Sambora, gitarist van Bon Jovi, vandaag 67 jaar geworden. En ook 67 jaar geworden. Uit New York komt ze, Suzanne Vega. Dit was een hele grote hit voor haar. Malina on the Wall. Suzanne, van harte met je 67.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Zit van der Linde met het NOS Journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendil 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Tom van Dranen.

0: the Coffers, Joe Cocker and the Summer in the City.
1: Tom van Branen.
0: Het origineel van Summer in the City is natuurlijk van de Love and Spoonful uit 1966. Maar dit was de jaren 80 versie dus van Joe Cocker. 5 uur geweest, alweer het laatste uur voor deze Meer in de Middag. Met vandaag de muziek, de nummer 1 is van vandaag. En de nieuwe supertrack van Meer Radio. En dat is de man die gisteren op bezoek was bij Delano van Steenveld. En wie dat is, dat ga je straks allemaal horen na het NOS Journaal van 5:30. Maar nu hebben wij Bausa, een voormalige supertrack hier bij Meer Radio. Oh.

0: schrijven in 1998 voor Desiree en Life.
1: Vandaag in de muziek.
0: Op 11 juli 2013 wordt een melding gemaakt van een bijzondere samenwerking tussen Daft Punk en Durex. De condoomfabrikant zou Cat Lucky condooms op de markt gaan brengen. Met op de verpakking en afbeelding van de hoes van de single. Het bericht wordt gemeld nadat de Amerikaanse DJ Diplo een foto van de condooms op Instagram heeft geplaatst. En een paar dagen later blijkt het om een grote grap te gaan. Wel levert het veel extra belangstelling op voor de single van Daft Punk, Cat Lucky.

0: Eindelijk. Het is zomer.
1: Het is zomer.
2: Meer radio.

Knoja en Stefan met Zomerse Klanken. Oye mi canto. Bijna tijd voor het NOS-journaal van 17:30. En tot die tijd heb ik nog een nummer 1 hit voor je. We gaan naar 2002, naar de Zweedse hitparade. Nummer 1 daar, 9 weken lang. Elvis Presley samen met Junkie XL en A Little Less Conversation.

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meerradio.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendelle 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meerradio. Haarlemmermeer.
5: Meer in de middag.
6: Tom van Braak.
7: Meerradio. Super.

0: Heb je gisteren nog geluisterd naar Delane van Steenvelt? Onderweg, daar was hij te gast. De man van de Supertrack voor de komende week, namelijk Robin Movers, met het nummer Cherry Blossoms.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Vanmiddag zijn de temperaturen van ongeveer 27, 28 graden. De noordoostenwind is daarbij matig, windkracht 3 tot 4. Op zondag is er veel zon en wordt het met 28 à 29 graden erg warm. En na het weekend blijft het tot en met volgende week vrijdag erg warm en maakt de zon veel overuren. Het blijft droog, de middagtemperatuur is in deze regio 31 graden zelfs, van 28 tot 31 graden. Dominique Fike.

Elena met Midnight Sun. En ik heb nog een nummer 1 voor je. Deze staat nummer 1 in Nieuw-Zeeland op 11 juli 1980. Eén week nummer 1 maar. Lips Inc. en Funky Town.

Despacito, Luis Fonsi, samen met Daddy Yankee en Justin Bieber. En tot zover deze Meer in de Middag, gemaakt door Willem Hulsen en Tol van der Aan de afgelopen 6 uur. En na 6 uur is hij ook weer in je radio, hoor. Namelijk Maurice Gerrits tot 8 uur. 8 uur tijd voor Jaap Koopmans en Max de Brugge met Jaap en Max on Air. En dan hebben wij van 10 tot 12 TNT met Tinus en Tarzan. Met een bijzondere gast. En wie dat is? Kijk maar op onze Facebookpagina of Meer Radio website. Ik laat je achter met deze van Dua Lipa. Hier is Be The One. Fijne zaterdag verder.

Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Me Started, hoorde je hier. Groove Connection nog tot 8 uur. Met alleen maar fijne tracks. Deze komt uit de stal van Prince. Ik heb het over Miss Sheila E. You're a Love Bizarre.

0: Time to Get It Right. Aan het einde van het eerste uur Groove. Maar we zijn nog niet klaar. Nee, zeker niet. Straks het tweede uur gemixt door de Disco Guy. Na het nieuws van achter. Van zevende zeg ik. De warmte slaat toe, hè. De warmte slaat toe.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
3: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Op meer radio en I'll do my best. Gewoon de lekkerste platen, gemixt door de Disco Guy. Straks Rick James met Glow, ook nog Cool and the Gang en Fresh. Maar nu is deze hele fijne Dr. Pecker mix van Donna Ellen. Je hoort het fijne Joy and Faith.

Ja, Rick James, Glow, The Disco Innovation, Short Break. Trouwens, een hele mooi dubbelalbum van hem uit. Met al zijn grote klappers. Ik ga die zeker checken, hè? Op vinyl natuurlijk. Het is weer helemaal in. Ook de meest fijne muziek van Groen de Gang is ook weer allemaal op vinyl te krijgen. Dus, dat is zeer prettig. Disco Innovation maakt deze re-edit van Fresh. En trouwens, als jij ook je fijne platen in de mix wil hebben, studio@miradio.nl. Gaan we kijken wat we via

en Queens Band, oftewel kort samengevat de BB&Q Band, de DJ Lawyer Disco Mix. Die worden on the beat hier in de Groove Connection. En deze mag er ook zijn. Mike en Tess maakten de edit. You had Sissel Sledge en All American Girls.

American Girls. Doen we er nog één? Tot aan het nieuws van achter. We wensen nog een hele fijne zaterdagavond. Ook met de rest van de programmering van dit fijne radiostation. Volgende week weer natuurlijk een normale groove.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Mugova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jaden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ik vind het een waanzinnig programma.
1: Dat is nou een programma waar ik voor thuis blijf. Goede live muziek, goede gesprekken. Dat is wat Nederland toe nodig heeft. Geef die jongen de ruimte en dat gezeik van... Er is altijd wel wat op aan te merken. Maar laten we nou blij zijn met zo'n programma.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jaden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Jaap en Max On Air.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de

0: mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meerradio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker 1 jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Mugova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meerradio. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meerradio. Haarlemmermeer. Jaap en Max On Air.

0: ruiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen.

0: Ademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Goedenavond, zaterdagavond. Twee uurtjes lang. TNT. Tars en Tinus in de studio. En vandaag ook in de studio. En later in de mix. Toxic Den.

0: je dit feest gemist? Wij brengen de leukste feestjes uit de regio.
1: Ja, en dan is het nu tijd voor jouw partyagenda. Vorige week was natuurlijk Five House Festival en Karma was. Dat was een perfect weertje voor festivals. En vandaag in Sparenwoude is Moonbase Festival. En dat is bijna afgelopen. Dus iedereen kan lekker op de terugweg genieten van Toxic Den die hier in de studio is. En Toxic Den gaat zometeen nog door naar Purmerend. Dat is compleet uitverkocht. Dus mocht je nu zin krijgen, helaas, je moet het doen met het uurtje wat je van ons krijgt. Of je gaat er natuurlijk al heen, je hebt ook kaarten. En volgende week is natuurlijk Dominator. Het hele weekend. En dan is ook in Noordwijk is er een gratis hardcorefeest. En Dienis is ook in de studio. Ja, je hoort de gasttoeter. Verknipt is dan in Bloemendaal. Dus ja, je kan kiezen. Of Dominator, of naar het strand. Lekker feesten.

0: Ja, en we hadden het er al even over, maar hij staat hier nu tegenover ons. Toxic Dan.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Daar zijn we.
0: Welkom back, hè?
1: Ja, welkom back.
0: Je bent hier eerder geweest met Uli Gabbes natuurlijk.
1: Zeker.
0: Samen met Gerro. En nu zei jij, Ters, ik ben mooie dingen aan het maken.
1: Ja.
0: Zou je het leuk vinden als nog een keertje langskom?
1: Zeker.
0: Nou ja, altijd. Nee, we hebben voor jou altijd een plekje hier natuurlijk.
2: Lekker, ja, en, dus, en regionaal, hè? Dus voor de strekenomroep is dit alvast...
0: Moet even extra noemen. Dennis komt uit Rijzenhout. En dat is in onze gemeente. Dus daar is Meer Radio heel blij mee. Want wij steunen graag lokaal talent.
1: Lekker, man.
0: Dus Dennis, vertel. Wat ben jij het afgelopen jaar druk mee geweest?
1: Nou ja, ik heb een opleiding gedaan. Op de Producer Academie. Daar heb ik een jaar over gedaan. Dat was een jaar bikkelen. Maar daar heb ik wel van A tot Z geleerd hoe ik muziek moet maken en hoe ik dat moet managen.
0: Ja.
1: En daar ben ik nu mee bezig. Onder andere een eigen label, jonge talenten, daarin begeleiden, zelf draaien, muziek maken. Wat niet eigenlijk.
0: Ja, super tof. Want je bent natuurlijk al jaren DJ. Ik bedoel,
1: ja,
0: ik kwam jou al tegen in uit horen in de mix toen de tijd.
1: Ja, in de mix, man.
0: Ja. Goeie oude tijd hebben we nog overal jongerencentra hadden.
1: Ja.
0: En in Aalsmeer heb je ook heel veel feesten gedraaid.
1: Heel veel ook in de Bright. En,
0: ja. Ja, super tof.
1: Waar niet hier in de buurt duiken ook wel een paar keer al.
0: Ja. En inmiddels had jij zoiets van, het wordt tijd om verder te gaan dan alleen DJ zijn.
1: Ja, nou ja, niet zozeer dat. Maar ik wil gewoon graag muziek maken. En dat vind ik eigenlijk leuker dan DJ zijn. Ik heb niet zozeer een podiumambitie. Ik vind het leuk om op het podium te staan, maar het is niet mijn grootste ding. Ja, ik wil gewoon muziek maken en alles daaromheen. Weet je, het is veel breder. Hè? Je kan ook muziek maken voor reclames, films, games.
0: Ja, precies.
1: Ghost producing.
0: Dus het wordt niet alleen maar terror.
1: Nee, zeker niet, man.
0: Nee? Oké, okay, mooi, nee. mooi. Hey, we gaan straks even verder lullen. En we gaan even terug naar de muziek. Ja, tof dat je er bent. En we gaan er een mooie avond van maken. En blijf zeker luisteren. Tweede uur gaat Dennis live in de mix. En we zijn heel benieuwd wat er dan gaat komen natuurlijk.

zo gek van dat christentuig, hè? Oi, oi, oi, oi, christenhonden. Nee, kijk, Jezus Christus, hè? Sorry, maar dat was een nozem uit Nazareth. Verder niks. Prima, prima gozer, niks aan hand, maar een nozem. Weet je wel? Je hebt dan een God, had hij het altijd over, God. En God heeft alles gemaakt, hè? Hele universum, de aarde, ieder gras, moet je allemaal van God. En dan zei hij, ja, dat is mijn vader, hè?

0: Ja, en we staan dus nog steeds samen met Dennis. Je hebt net al even gehoord hoe hij zelf als DJ bezig was en op een gegeven moment meer ging produceren. Maar los van het zelf produceren, ben je nu ook bezig met andere talenten op
1: zeker,
0: de
1: park, hè? Zeker, ja. Ik heb er drie. Een jochie, dat is 19 jaar, is DJ Rola. Die kan gewoon fucking goed produceren. En niemand doet er eigenlijk wat mee.
0: Zonde.
1: Zonde inderdaad.
2: Maar wat maakt hij?
1: Ja, een beetje wel tegen het harde terror aan. Ook wel meer richting gabber. Ja, gewoon vette shit. Het is gewoon vet. Het past gewoon in alles. Weet je, in elk spectrum past het. En het is gewoon dik. Dus er moet gewoon wat mee gebeuren. Goede maat van me, de Courier. Ook heel erg hard aan het weggaan en timmeren als vernieuwd DJ. Ja, die gozer die is ook zo gepassioneerd. En gewoon ook top om dat bij me te hebben. En Kevin, All About Bass.
0: Kevin is mee, hè?
1: Vanavond. Ja, Kevin.
0: Want je bent hier met een hele ploeg meegenomen. Fotograaf, film, alles.
1: De gang meegenomen, zeg maar. Dus, maar Kevin, die timmert ook hard aan de weg. Heeft nog wel heel veel meters te maken. Maar is ook heel gepassioneerd en heel enthousiast. Ja, en dat moet je gewoon bij hebben, dat soort jongens.
0: Nou, supercool.
1: Daar kun je ver mee komen.
0: En die komen allemaal onder jouw label, dus?
1: Uiteindelijk wel. Eerst ga ik zelf nog wat dingen releasen, wat ik het afgelopen jaar gemaakt heb. En van Rola ga ik wel al releasen. Mm-hmm. Die andere twee moeten gewoon nog even wat meters maken. Maar die komen uiteindelijk wel.
0: Ja,
1: die helpen me nu gewoon heel veel met wat ze kunnen, zeg maar.
0: Ja, supercool.
1: Dus,
0: supercool. Ja. Dus je hebt een mooie club om je heen verzameld.
1: Zeker.
0: En als er nou DJ's... producers in spe aan het luisteren zijn, die denken, hey, dat lijkt me ook wat.
1: Ja, mag altijd. Dan zou ik je gewoon even opzoeken op Facebook. Toxic Dan _official. Dan kun je daar gewoon even een bericht sturen, wat insturen. En dan gaan ik en de jongens het bekijken.
0: Nou, supercool, Dennis. Dus je bent tegelijkertijd ondertussen mentor aan het worden.
1: Nou ja, niet zozeer mentor. Ik wil voor die jongens gewoon een plek bieden waar ze wat kunnen doen met hun muziek. Want dat is nogal wel lastig. In de hardcore scene. Er is heel veel. Er zijn ook heel veel goeie. Maar ja, je moet toch wel vaak wel van een ander kaliber zijn om daartussen te komen.
0: Ja, leuk draaien is één ding, maar om echt op het podium te mogen staan.
1: Ja, dan moet je gewoon van een ander kaliber zijn. En daar zijn wij misschien dan wel niet voor gemaakt, maar dan gaan we het zelf gewoon doen. En dan gaan we gewoon zorgen dat ze niet meer om ons heen kunnen.
0: Ja, helemaal goed. Dat is een mooie instelling.
1: Ja,
0: ja zeker weten. Ja.
1: Dus,
0: nou, helemaal tof. En ik zou zeggen, als de releases uitkomen, breng ons op de hoogte.
1: Zeker.
0: Want dan kunnen we ze draaien.
1: Zeker.
0: Ja, toch?
1: Dan zal ik jullie zoals eerste sturen, zodat jullie ze gewoon lekker op de radio kunnen draaien. Hoor. En dan komt de release later wel.
0: Nou, helemaal goed.
1: Beetje promotie.
0: Top. Nou, we lullen straks verder. En zoals ik net al zei, het tweede uur gaat Dennis in de mix.

0: Ja, en we hadden het er net al even over. Dat Kevin eigenlijk een van de eerste jongens is die bij Dennis dus bij het label zit eigenlijk. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Bij de groep.
1: Zeker.
0: En Kevin is mee, dus hij zegt, nou, kom er gelijk even bij de studio.
1: Ja, zeker.
0: Kevin, vertel even over jezelf. Van, want het is hardcore wat je,
1: ja,
0: wat
1: zeker
0: je maakt.
1: Ik draai eigenlijk alleen maar early hardcore.
0: Early hardcore?
1: Ja.
0: Lekker. Ja, mooi. En hoe ben je erbij gekomen?
1: Nou, ik heb Dennis leren kennen, zeg maar, via Danielle, dat is zijn vriendin. En zo zijn we toen, bij elkaar gekomen via feestjes en partijen.
0: Ja, supercool. En nu, wat is jouw toekomstplan?
1: Mijn toekomstplan is, het handje van Dennis zijn.
0: Het handje van Dennis?
1: Zeker.
0: Een smerige jongen, hoor. Ja. Moet je mij uitkijken.
1: Zeker, zeker. Ja, sowieso Dennis is een smerige jongen, maar...
0: Ja, precies. Nou, ik ken hem al 20 jaar, denk ik, zo'n beetje.
1: Ja,
0: maar,
1: dat al mis.
0: Nee, precies. Maar gewoon de rechterhand van Dennis qua muziek maken, produceren en dat soort dingen.
1: Zeker.
0: En voor jezelf, wat voor soort muziek wil je produceren?
1: Ik wil zelf ook gewoon early gaan doen.
0: Ook early?
1: Ja, zeker.
0: Early is echt waar je hart ligt.
1: Ja, ja.
0: En,
1: niks anders, niks meer.
0: Heb je de jaren 90 bewust meegemaakt?
1: Nee, jammer genoeg niet.
0: Nee, je bent ook niet zo oud, hè?
1: Nee,
0: waar ben je?
1: 30. Ja.
0: Oké, maar je houdt wel van het oude werk.
1: Ja, zeker.
0: Nou, super tof. Nou, bij deze staat het aanbod. Als je eerste plaat released, kom zeker nog even terug.
1: Ja, zeker.
0: En we gaan je volgen. Waar kunnen mensen je volgen?
1: Ja, mensen kunnen me volgen op SoundCloud. Onder
0: SoundCloud?
1: All About Bass.
0: Sorry, nog een keer.
1: Onder All About Bass.
0: All About Bass op SoundCloud. Ja. Daar kunnen mensen je volgen. Nou,
1: zeker.
0: Helemaal cool. Tof dat je eventjes gelijk hier wat wilde komen vertellen. En we komen zo weer bij je terug. Maar we gaan nu weer even naar de muziek.

En de plaat die we nu gaan draaien, dat is toch wel heel way back voor mij. Dit is toch wel een van mijn grote favorieten geweest. Als ik terugkwam uit de challenge en dan thuis MTV de partyzone aanzetten.

0: van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, je was bijna te laat, Tas. Ik,
1: Dus, nou, het tweede uur. Welkom bij het tweede uur van TNT. En we gaan nog heel eventjes met Dennis praten voordat hij in de mix gaat. Dennis, vanavond moet je ook draaien?
2: Zeker, in Purmerend. Café X Goes Hard van mijn maten van Lekker Lomp. Dan moet ik afsluiten van 3 tot 4. Dus dat wordt wel...
1: Ja, top.
2: Wordt waard.
1: Ja, en ik zie hier even de line-up en er staan nog meer oude bekenden van ons. En nieuwe bekenden van ons. Dus het ziet eruit als een super tof feestje.
2: Zeker.
1: Dus ja, als je er niet bent, jammer voor jou, maar fijn voor jou.
2: Ja, het is ook helemaal uitverkocht, dus er zijn ook geen kaartjes meer. Dus,
1: nee, precies.
2: Helaas.
1: Maar wel fijn voor jou dat we Dennis hier hebben. Dus ja. De afsluiter die in Purmerend is van 3 tot 4. Nou, die kun je nu van hier horen.
2: Ongeveer wel.
1: Ongeveer wel.
2: Ongeveer wel.
1: Nou, helemaal mooi. We gaan het meemaken. Dennis, ik zou zeggen, ga lekker achter de draaitafel staan. Want de show is nu van jou.
2: Yes, let's go.
3: Ben jij DJ?
4: Ja, klopt, ja. Zeker weten.
3: Hey, luister even, vriend. Minimaal 5 Nederlandstalige platen per uur. Geen 9 muziek. Oké? Okay? Spreken we dat af?
4: Geen probleem. Kan wel.
3: Lekker, jongen.

to make my case.

I roll the dice in the tinted windows like a poltergeist.

respeto, tío.

Ja, en jij luistert nog steeds naar Toxic Dan hier live in de studio. Dennis, super bedankt. Super toffe crew mee. En we wensen je heel veel plezier zometeen in Purmerend. En luister nog even lekker verder. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe In The Mix. Maar voor nu nog even lekker al het zweet in je pantoffels rammen met Toxic Dan.

0: echt afgelopen. Oh, gelukkig.
1: Altijd zulke mooie, subtiele muziek, man.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is Deep Department. Met nu een uur lang de Deep Club. Blijf wakker.
1: Welkom weer bij de Deep Club. Mijn naam is Robert. Vorige week was er natuurlijk een beladen emotionele week. We gaan het afsluiten in eer. Dit is de laatste maand van de Deep Club Haarlemmermeer. De Deep Club op de radio gaat stoppen vanaf 2 augustus... met een hele speciale uitzending op 2 augustus zelf. Dat gaat betekenen dat we extra lang een uitzending gaan maken... van 12 uur, 's nachts, tot en met 6 uur in de ochtend. Met nog twee mixers die op de plank liggen, namelijk Alain M. en Johan da Silva. Die komen dus eraan, die gaan dus eraan komen op dus 2 augustus... met uitsluitend, natuurlijk een afsluiter, met 4 mixen nog van wel... ons man Albert, die dus vorige week is komen te overlijden. Vandaag een guest mix bij de Deep Club. En dat is in handen van Omni Sounds. Die mannen zijn zo lekker bezig. En uur nummer 2 is voor Frank Russ. We gaan genieten van Omni Sounds in de guest mix. Hier bij de Deep Club. Haarlemmermeer op Meer Radio.

0: Frank Rush en heeft speciaal, ja, voordat het nieuws bekend was, was deze mix al gemaakt. Is erbij. Hij is er gewoon weer bij. Frank Rush, je hoort hem zometeen na het nieuws van 2 uur.
1: Volgend uur weer een nieuwe mix. Blijf wakker. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
1: Wij nemen je mee naar de clubs. Met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang The Deep Club. Blijf wakker.
0: Uur nummer 2 van The Deep Club, Haarlemmermeer. Mijn naam is Robert, ik ben erbij. Nog even een uurtje. Daarna, ja, de show van Frank Rust. Ja, ook. Het is een soort XXL. Het was een maatje en hij kon het niet laten om dus ook vandaag dus even een soort eerbetoon te geven aan Albert. Een uur lang gooi hem hier in de mix. Terug op het oude nest. Frank Rust bij de Deep Club. Haarlemmermeer.

Rush in the mix.